0: 1年多没见，怎么一点长进都没有？
1: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
2: BG Servers.
1: BG Servers. Servers BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show, de nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare, het de BG-show regio-content-music-team.

0: Goedemiddag,
1: en goedemorgen ook
0: de amateur luisteraar. Je bent even verbonden met de bedrijfsverzamelgebouw Lottesmeulen voor de moderne studio. Waar weer eventjes een uurtje puur beste regio content en de BG-show wordt geprepareerd. Hele selectie, we hebben weer hele middag kaartjes zitten uitzoeken hier zo in het BG-show presentatie team en de regio content team. Zullen middag alles even weer op de grond gelegd en die er wel in en die er niet in, die misschien een longlist en een shortlist en uiteindelijk zijn we tot deze selectie gekomen. De komende uur hier even op de autodraaier wordt even neergelegd. De presentatie, de techniek, de samenstelling, de webcare, alles wordt weer gedaan door het regio content music DJ team. En dit alles wordt even gefinancierd, tenminste een gedeeltelijk, want het gaat om sponsorgeld van de sympathieke en de BG-service. Puur bij stukje service. Ook deze weekend weer actief met diverse verhuizingen en andere diensten. En volgend weekend weer een City Break. Dat is allemaal in het pakket van de BG-service. Dit allemaal tegen tarieven die jou eventjes versteld doen staan. Concurrerende prijzen. Instaptarieven eigenlijk. Voor iedereen toegankelijk. En ik hoop even dat de ontvangst prima is, amateur, en de kantjes naar genoeg zijn. Dus we gaan even het ronde voor iedereen die is afgestemd. Niemand uitgezonderd. Sorry, dat zo noemde ik.